Yamufi Malkaya Ula met Movi Malkaya Ula met Movi Malkaya Malla Moti Ula Kaili Malkaya.